0: Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd. Explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil.

0: Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.
1: Let's go.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. Ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor

0: uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Als het goed fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen in heel Zeeland.
1: Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het.

0: Goedemiddag Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk,

0: koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Hey, Remon!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tank erop op. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
10: Het is Van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar er werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
13: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
12: En voor Harold met een sta-opstoel.
14: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
12: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
17: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Omroep Zeeland.
5: Verzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Lever in vuurwerken, .nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
16: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
17: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
16: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
17: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpaca.zeeland.nl. Psst. Tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
16: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
17: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke al.

komt van de soundtrack van de film 50 Shades of Grey, Love Me Like You Do van Ellie Goulding. En dat is 2015 uitgebracht. Goedemorgen, zaterdag is het.

Maar ik ben zeker wakker geworden met een lach, want ik mag straks weer bellen met de boswachter. Paul Begijn is weer aan de lijn en we gaan het hebben over wel heel bekende spinnen. Buitenshuis en binnenshuis. Hoor je zo meteen meer over. En natuurlijk ook het uitgebreide weekendweerbericht.

0: Mayo, zingt Sting. Mayonaise houdt hij dan. Every little thing she does is magic. Vanochtend kwam de zon op om 6:06. En om precies 8:00 dan begint het weer te schemeren in Zeeland. En we gaan nu eens even luisteren naar de weersvoorspelling voor vandaag en de dag hierna.
1: Ja, goedemorgen. De weersverwachting voor vandaag is best goed. We krijgen te maken met een aardige dag en vrij zonnig weer. En maximum temperaturen van 21 tot 23 graden. De wind is matig en komt uit het westen tot zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking echter toe en vannacht kan er wat regen vallen. De minimumtemperaturen liggen erbij vanavond en vannacht tussen 15 en 18 graden. En de wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Op de weerkaart zien we de verklaring voor dit weer. Er ligt namelijk een hoge drukgebied boven de Azoren met een uitloper richting Noord-Duitsland. En die uitloper die schuift langzaam naar het oosten en over de noordflank komt een frontaal systeem ons weer beïnvloeden. En dat zorgt ervoor dat we dus vanavond meer bewolking krijgen. Vannacht al wat regen en ook morgen blijft het front een lange tijd slepen boven Zeeland. En dat zorgt ervoor dat we morgen een heel ander weer hebben. Het is bewolkt en regenachtig met toch een maximumtemperatuur nog wel van zo'n 20 of 21 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Maandag beginnen we met enkele buien, maar in de loop van de middag moet het wel droog worden en komt de zon erbij. En dan wordt het toch nog wel zo'n 21 of 22 graden. Ook de dinsdag volgt met een enkele bui, misschien ook wel met een klap onweer en maximum temperaturen van 22 of 23 graden. Op de woensdag wordt het wat koeler met 18 à 19 graden. En ook dan hebben we te maken met enkele buien.
2: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland. Altijd.

0: Juice in Texas, een van de grootste hits uit Amerika, overgewaaid naar Europa. Dit was Ella Langley. Hij is weer aan de lijn, want het is weer zaterdag. Boswachter Paul Begijn aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En we gaan het hebben over een van de meest bekende en meest voorkomende spinnen in Nederland en België, namelijk de kruisspin.
1: Ja, klopt. Dat is inderdaad de meest geziene en ook wel meest getelde spin van Nederland. Ja, september geldt toch wel als spinnenmaand. En de kans dat je een spin ziet is groot, want er leven bijna 700 verschillende spinnensoorten in Nederland, waarvan de kruisspin dus echt wel de meest bekende is.
0: En wij associëren deze spin vooral met de herfst. Waarom is dat eigenlijk?
1: Ja, de herfst is echt bij uitstek wel de periode om spinnen te zien. En dat heeft er eigenlijk alles mee te maken dat het najaar, dan worden ze volwassen. De eitjes worden veelal gelegd in de herfst en die komen uit in het voorjaar. Ja, op het moment dat die spinnen natuurlijk uit het eitje komen, zijn ze dan hartstikke klein. En daardoor vallen ze in het voorjaar en de zomer eigenlijk nauwelijks op. Terwijl richting het najaar zijn ze dus volwassen, zijn ze een stuk groter. Maar ook een stuk actiever, want het is ook tegelijkertijd alweer paringsseizoen voor de spin. Dus behalve dat ze een stukje groter zijn, is ook de kans dat je ze ook wat actiever ziet. Wat we ook zien is dat spinnen zich regelmatig van pantser verwisselen. En daardoor ook makkelijker ten prooi kunnen vallen aan andere vijanden, zoals vogels. En daardoor verstoppen ze zich ook wat vaker in het voorjaar en de zomer. En dat is nog een van de redenen waarom je ze ook wat minder vaak ziet in het voorjaar en de zomer. En nu dus des te meer opvallen.
0: Goed, daarom zien we ze dus wat vaker. Hoe vangt de kruisspin zijn prooi eigenlijk?
1: Ja, het zijn echte webbenbouwers. We kennen echt wel het spinnenwielweb, zoals we dat ook zo mooi noemen. Waarbij je vaak ook de kruisspin in het midden van het web ziet. Met zijn opvallende kruispatroon ook op zijn lichaam. Ja, en op het moment dat die spin eventjes uit het web weg is, ja, is dat natuurlijk echt een hele grote val voor allerlei vliegende insecten. Die dan vast komen te zitten in de draden en die dan vervolgens ten prooi vallen aan de spin. Het zijn erbij hele nuttige dieren, want behalve dat ze natuurlijk insecten vangen in de natuur, kunnen ze het ook doen in huis. Dus op het moment dat je een spin in huis hebt, dan vallen ze onder andere zilvervisjes aan. Die ken je misschien wel van tussen de boeken. Maar ook muggen bijvoorbeeld die in huis zitten, die vallen ook ten prooi aan de spin. Dus ja, wat dat betreft ook hele nuttige opruimers binnenshuis.
0: Ja, maar daar wil ik het toch even met je over hebben, Paul. Want niet iedereen zal daar blij mee zijn met van die kruisspinnen binnen.
1: Nou ja, als je ze op het eerste oog ziet, dan zien ze inderdaad een beetje vijandig uit. Ze lijken ook een soort tandjes te hebben. Nou, dat zijn er niet. Ze hebben vooral kleine kaken. En ook gifklauwen. Maar die gifklauwen, daar kunnen ze vooral hun prooi mee vergiftigen. En ze zullen zelden bijten, tenzij ze in het nauw komen. Maar op zich, het zijn hele nuttige diertjes. Zie je ze in een hoekje zitten. Ik zou zeggen, laat ze maar eens even een tijdje met rust. Want ik weet zeker dat alle luisteraars wel een keer van die zilvervisjes thuis hebben aangetroffen. Ja, en die kunnen ook best wel hardnekkig en vervelend zijn. En op het moment dat je spinnen in huis hebt, ja, dan worden ze toch vaak vakkundig opgeruimd.
0: Ja, maar een spin wil je natuurlijk niet in je bed vinden.
1: Liever niet, maar ik denk dat het vaker gebeurt dan je zelf denkt, zonder dat we daar last van ervaren. Het is meer de gedachte, denk ik, want ongetwijfeld dat er wel eens een spin over je heen kruipt op het moment dat je in bed ligt. En ja, die gedachte is misschien niet zo fijn, maar je zult er eigenlijk nauwelijks iets van merken. En tegelijkertijd neemt het aantal ongedierte in je huis wel af, omdat die spinnen daar nuttig werk van maken.
0: Nou, ik hoopte eigenlijk dat je zou zeggen, ja, ze hebben daar helemaal niks te zoeken en ze blijven lekker in een hoekje. Maar ze lopen dus het hele huis door.
1: Ze lopen het hele huis door en ja, vooral in wat warmere hoekjes tref je ze aan. Vaak ook in waar je wat gaten in je muren hebt bijvoorbeeld nog. Ja, weet je, ik snap, het is misschien niet het meest plezierige, de plezierige gedachte, maar ja, het zijn echt nuttige dieren. En ja, zoals het ook in de natuur gaat, eten en gegeten worden, zelf vallen ze ook weer ten prooi aan allerlei vogels. Dus ja, ze zijn ook in de voedselketen weer heel belangrijk.
0: Je kan ze ook gewoon buiten zetten, dat kan ook geen kwaad, toch?
1: Ja, je kunt ze zeker buiten zetten. En wat het mooie is van de maand september en ook zeker straks oktober, november, hè, dat de nachten worden kouder. We zien ook vaak een mist optreden. Nou, dan gaan zich van die mooie dauwdruppeltjes vormen. En dan vallen die spinnenwebben ook extra op. En zeker in het vroege ochtendlicht zie je die hele mooie spinnenwebben dan mooi met die dauwdruppeltjes erop.
0: Oké, nou, we hadden het over de kruisspin, die bekende, meest voorkomende spin in Nederland. Hij komt dus overal voor, buiten en ook bij jou binnen. Maar we hoeven er in ieder geval niet bang voor te zijn, dat zeg jij. Paul, dankjewel en tot volgende week, hè?
1: Dankjewel, goed weekend.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

All Things Under the Sun van Wolf. Deze keer geen windorgel, dat slaan we een keertje over. Dus het overzicht van het Zeeuwse muzieknieuws. Daarvoor moet je even naar de site van de Zeeuwse Top 40. Vanavond kun je wel naar Kaipop in Breskens. Er zijn een heleboel artiesten, onder andere de Zeeuws-Vlaamse DJ Dimitri van Wijken. Morgenmiddag in de Stad Schouwburg van Middelburg is er een optreden van een nieuw jazzgezelschap. Het Kokboek Quartet. En dat bestaat uit Zeeuwen. Het optreden begint morgen om 15:30.

0: Het komt uit de musical Hair. Nina Simone, Ain't Got No I Got Life. Zij speelde zelf niet in die musical of die film die daarvan is gemaakt natuurlijk. Hè. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik hier voor mijn deur de Karolingenmarkt in Oost-Soeburg, marktkramen en nog veel meer. Dat is misschien wel een aardige tip voor jou. Ja, en mocht je zelf iets organiseren, bel dan even een keer naar het weekend antwoordapparaat 0118-499990 en laat dan een berichtje achter. Kan een groot evenement zijn, kan ook iets kleins zijn, maakt allemaal niet uit. Je kunt er 24 uur per dag, 7 dagen in de week naar bellen. En dan gaan we jouw bericht uitzenden op de radio.
1: Het antwoordapparaat.
2: Op zaterdag 12 september is er in de kerk van Kattendijke een brokante markt. Tevens is er inzage in aanzichtkaarten van Zeeland en klederdrachten van het jaar 1900. Tot heden. Ook kunt u de toren van de kerk beklimmen. De markt is van 10 uur tot 5 uur in de Dorpsstraat te Kattendijke, zegt het volk.

0: Adele met Water Under the Bridge. Roeland van Vliet van de sportredactie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er wordt weer volop gesport, veel gevoetbald. Hoek moet bijvoorbeeld naar Barendrecht.
1: Ja, die gaan vanmiddag op bezoek bij Barendrecht. Daar werd het vorig jaar 4-2. De ploeg verslikte zich echt toen in de kampioensrace. En wilde dat natuurlijk nu recht gaan zetten. Het team van Gerard de Nooijen trekt dit jaar een beetje gelijk op met Kloetingen. Hè? Die andere ploeg in de tweede divisie. 1 keer winst, 1 keer een gelijkspel en 2 verliespartijen op rij. Ja, wil Hoek niet van een slechte seizoenstart spreken? Ja, dan moeten ze toch nu echt wel gaan winnen vanmiddag. Ja, en datzelfde geldt dus eigenlijk voor Kloetingen. Hè? Dat treft thuis RKAV Volendam. Na 2 nederlagen op rij staat Kloetingen op de 15e plaats. Ja, dat is niet de plek waar je wilt staan, ook al ben je een promovendus. Dus de ploeg van trainer Vincent de Klerk kan die punten ook goed gebruiken. RKAV Volendam kwamen we vorige week ook al tegen. Dat won toen van Hoek met 2-1. Ja, dus eigenlijk allebei die tweede divisionisten die moeten echt aan de bak.
0: Volendam is een uurtje of 2,5 ja, rijden.
1: Zeker. Dus die hebben wel natuurlijk een lange reis in de benen. Dat kan echt wel schelen. Hoek draait niet zo heel goed op dit moment. En het zal echt even zich moeten herpakken.
0: En dan is er nog korfbal vandaag.
1: Ja, ook een mooi affiche. Fortis PKC. In de ereklasse. Vorige week debuteerde Fortis in de ereklasse. Dat was uit bij Zwift. Toen werd het 16-13. Geen verkeerde start voor de Soeburgers. Maar ja, nu treffen ze wel een tegenstander van een heel ander kaliber. PKC, dat is dé topploeg van de afgelopen jaren in Nederland. Leeft een hele bak internationals. Jorien Jordaan, Olaf van Wijngaarden, Zita Schreuder. En natuurlijk onze eigen
0: Romy de Rijken.
1: Ex-Fortis. Afkomstig van Fortis.
0: Ja, precies.
1: Helaas is zij nu geblesseerd. En dat is doodzonde. Zij heeft een operatie gehad aan haar schouder. En haar broer, Niels de Rijken, die speelt bij Fortis. Dus het was eigenlijk een broer-zus-strijd geweest. Helaas gaat dat nu niet door. Niels staat natuurlijk wel gewoon op het veld vanmiddag tegen PKC. Ja, dan is even afwachten wat ze kunnen doen. Hè. Er wordt een dikke nederlaag ingecalculeerd. En dat is ook helemaal niet erg. Ze hopen zich in ieder geval een beetje te kunnen meten met die top.
0: En dat het gewoon een leuke, mooie wedstrijd is om te zien. Want mensen zijn opgeroepen om te komen kijken, zag ik.
1: Ja, en ik zou dat ook zeker gaan doen als je korfballiefhebber bent. Want hoe vaak komt het nou voor dat deze spelers in Zeeland te zien zijn? Nou ja, dat gaat dit seizoen 2 keer gebeuren. Vandaag dus tegen Fortis en binnenkort natuurlijk ook nog een keer tegen Zwift.
0: Andere sport.
1: Ja, er is natuurlijk nog van alles wat we nog meer volgen. Ik zou de luisteraar toch wel even willen wijzen op de deelname van Leonie Ton uit Wissekerken. Atleten uit Wissekerken aan de 100 kilometer van Winschoten. Ze doen daar ongeveer 8 à 9 uur over. En dat is heel bijzonder. Die ultralopers. Nee, de kustmarathon, hè, die komt er over een paar weken aan. Ja, dat is 42 kilometer. Nou, doe dat nog eens keer 2,5. Gewoon heel bijzonder dat ze dat doet.
0: Ja, dan komen mensen bij de kustmarathon helemaal kapot over die finish. En dat kan Leonie Ton dan dus nog 3 keer zo hard.
1: Ja, dus zij houdt het gewoon vol. En dat is eigenlijk gewoon verstand op nul, zegt ze wel eens. En gaan. En dat is voor gewone stervelingen als wij is dat gewoon echt heel erg bijzonder. En dan is ook nog het slotweekend van de Vuelta. 3 weken zijn ze op pad geweest. Hè, met de wielrenners in Spanje. Milan Vader doet ermee, Timo de Jong. En die gaan hem zeer waarschijnlijk gewoon uitrijden. En dat is gewoon ook al een hele prestatie op zich. Ze hebben een paar etappes zich kunnen laten zien. In sprintetappes afgelopen week nog zaten ze allebei in de top 20 2 keer. En dat is prima voor hun. Hè? Ik denk dat zij met een tevreden gevoel gaan aankomen in Granada.
0: Oké, hoe kunnen we dit allemaal volgen?
1: Ja, de voetbalwedstrijden natuurlijk tijdens een live blog. Die gaan we van minuut tot minuut kun je daar terecht in dat live blog. En natuurlijk zijn de samenvattingen ook zo snel mogelijk bij ons online te vinden. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor die wedstrijd van Fortis tegen PKC. Zitten we niet met een live blog bij, maar je hoort natuurlijk wel op de radio. En later op televisie zie je ook een samenvatting.
0: Roeland, dankjewel.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
13: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
12: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
13: De olifanten van Botswana, NRV.
12: Of luipaarden in Sri Lanka.
13: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
19: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
20: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
21: Vodafone. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
24: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
25: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
24: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
26: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder 1 dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
27: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
28: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
27: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
29: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
30: Omroep Zeeland.
31: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Is een mooie combinatie. Michael McDonald, James Ingram en Jamo Bieder. Pak pen en papier er alvast bij. Leg die neer op een strategische plek. Want straks Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda voor het kleine overzichtje van de Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten. Als je een lege agenda hebt, is dat altijd heel erg handig. En zometeen het uitgebreide weekendweerbericht.

0: Ach, een van de mooiste liedjes ooit gemaakt. En die hoorde je op zaterdagochtend bij Omroep Zeeland. Daughters van John Mayer. Vorig jaar, op 12 september, hadden wij af en toe zon, maar ook wel wat buien. En sommige van die buien die waren best wel stevig, met onweer en heel veel regen. En de temperatuur was 18 à 19 graden. Hoe is dat? Precies een jaar later, dat hoor je nu in het uitgebreide weekendweerbericht.
1: Ja, goedemorgen. De weersverwachting voor vandaag is best goed. We krijgen te maken met een aardige dag en vrij zonnig weer. En maximum temperaturen van 21 tot 23 graden. De wind is matig en komt uit het westen tot zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking echter toe en vannacht kan er wat regen vallen. De minimumtemperaturen liggen erbij vanavond en vannacht tussen 15 en 18 graden. En de wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Op de weerkaart zien we de verklaring voor dit weer. Er ligt namelijk een hoge drukgebied boven de Azoren met een uitloper richting Noord-Duitsland. En die uitloper die schuift langzaam naar het oosten en over de noordflank komt een frontaal systeem ons weer beïnvloeden. En dat zorgt ervoor dat we dus vanavond meer bewolking krijgen. Vannacht al wat regen. En ook morgen blijft het front een lange tijd slepen boven Zeeland. En dat zorgt ervoor dat we morgen heel ander weer hebben. Het is bewolkt en regenachtig. Met toch een maximumtemperatuur nog wel van zo'n 20 of 21 graden. En een zwakke tot matige westelijke wind. Maandag beginnen we met enkele buien. Maar in de loop van de middag moet het wel droog worden en komt de zon erbij. En dan wordt het toch nog wel zo'n 21 of 22 graden. Ook de dinsdag volgt met een enkele bui. Misschien ook wel met een klap onweer. En maximum temperaturen van 22 of 23 graden. Op de woensdag wordt het wat koeler met 18 à 19 graden. En ook dan hebben we te maken met enkele buien.

0: I only wanna be with you. Komt de melodie van Dusty Springfield en in de jaren 80 nog gecoverd door Samantha Fox. Marcha van Rolf Sanchez. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda is aangeschoven voor het overzicht van de Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten voor vandaag en de dagen hierna. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elias. En wat hebben we een provincie om trots op te zijn. Gisteren is het grote festival Film by the Sea begonnen. En vandaag is het Open Monumentenweekend. Daarin duiken overal verborgen verhalen op. Gaan de deuren open die normaal potdicht zitten en staan de podia klaar voor nieuw talent. Dus pak er even een kop koffie bij, want ik neem jullie mee naar alles wat er te beleven is. We beginnen ondergronds in Middelburg, onder het gebouw van Erfgoed Zeeland. Daar ligt namelijk een compleet verborgen wereld, de BB-bunker. Deze schuilkelder werd in de jaren 60 gebouwd, midden in de Koude Oorlog, als commandopost voor de bescherming bevolking en als schuilplaats voor het provinciaal bestuur. Stel je voor, gangen en ruimtes die al decennia lang gesloten zijn voor het publiek en die je vandaag nog voor één keer per jaar mag betreden. Een gids van Erfgoed Zeeland neemt je mee door de bunker en vertelt honderden uit over de bouw, de functie en de spannende geschiedenis van dit unieke stukje Zeeland. Er zijn 4 rondleidingen, dus vooraf aanmelden en het is bereikbaar via de trap. Houd daar rekening mee. Denk je nu?

0: dat erfgoed altijd achter een deur verstopt is. Mooi niet. Bij Krabbendijken ga je namelijk het water in. Nou ja, de slik op. Want wist je dat er een compleet dorp verdwenen is daar in de golven? Nieuwlanden heet het. En op 5 november 1530 werd het weggevaagd tijdens de beruchte Sint-Felixvloed. Bij laag tij liggen de laatste resten van dit verdronken dorp nog altijd op de bodem van de Oosterschelde. En vandaag mag je er onder begeleiding van de archeoloog van Erfgoed Zeeland zelf naartoe lopen. Een anderhalf uur durende tocht door een gebied dat normaal binnen Natura 2000 valt en dus niet toegankelijk is. En dan reizen we af naar Vlissingen, waar het vanmorgen echt feest is, want de vestingswerken, de Oostpier, een imposant verdedigingswerk uit de tijd van Napoleon, wordt vandaag feestelijk heropend. Je mag zelf naar binnen. In de donkere gangen word je opgewacht door een Franse soldaat. Die neemt je mee terug in de tijd, naar het begin van de 19e eeuw, toen Vlissingen een van de belangrijkste vestingsteden van heel Europa was. De rondleidingen lopen door tot 5 uur vanmiddag. Dus je hebt de hele dag de kans. En dan hebben we natuurlijk de film. Want gisteren ging Film by the Sea van start. Het grootste filmfestival internationaal van Vlissingen. En dit is meteen de 28e editie. De aftrap was er een om trots op te zijn. De Nederlandse speelfilm Jury van Sander Burger. Gebaseerd op het boek In het huis van de dichter van Jan Brokken.
1: Impossible! I can't play on this piano, it's no good. This is why Horowitz brings its own piano.
2: Tell me something about you, Jan. What do you want to be?
3: A writer.
0: Het festival loopt tot bij 20 september. En voor jong talent hebben we vandaag ook nog wat. Liever zelf muziek maken? Ga dan naar Goes. In Theater de Mythe is er een open dag van de muziekschool, het jeugdtheater en het theater. Als afsluiting hebben we jong talent in de Grote Kerk van Veren. Het talentenpodium. Een kleinschalig en professioneel podium voor opkomend talent vanmiddag in muziek, dans, poëzie en theater. Gratis toegankelijk. En wil je nou nog meer evenementen zien? Ga dan naar onze website uitinzeeland.nl. Daar kun je ook de laatste editie van ons digitale tijdschrift lezen. Of even helemaal wegzakken bij onze podcast, waar we goede gesprekken voeren met kunstenaars in heel Zeeland. Nog een heel fijn cultuurweekend toegewenst en tot de volgende week.

0: Shania Twain met That Don't Impress Me Much. Elke week een filmtip van Perry van de bioscoop in Hulst. Perry, goedemorgen. Ik zou zeggen, steek van wal.
1: Goedemorgen. Ja, ik heb vandaag de film Pressure. Ja, het gaat over D-Day. Er zijn natuurlijk ontzettend veel films over gemaakt. Maar ja, nu kiest Pressure over een heel ander perspectief eigenlijk. Namelijk niet de soldaat op het strand, maar de mensen die de dagen ervoor naar de lucht keken en moesten voorspellen of die invasie überhaupt wel door kon gaan. Want het weer zat mogelijk niet mee. En nou, dan volgen we dus een meteoroloog. En die zegt van, nou, je moet eigenlijk niet vertrekken, want er komt heel slecht weer. En alle andere meteorologen die zeggen van, nee, het weer is prima. Dus dan moet hij tegen allemaal grote generalen moet hij gaan zeggen van, nou, ik geef toch een negatief advies. En dat met Eisenhower. En nou, die Eisenhower wordt gespeeld door Brendan Fraser. Die kennen we allemaal van de film The Whale. En The Mummy, Returns en zo, die films. En de meteoroloog wordt gespeeld door de acteur uit de film Ripley. Andrew Scott is dat. Ja, het is een fantastische mooie film. Dus het is niet van dat we allemaal bloederige oorlogsbeelden zien. Er zit wel wat in natuurlijk. Maar het gaat vooral om de dagen daarvoor, voor wat er aan D-Day vooraf ging. En waar het eigenlijk nog volledig mis had kunnen gaan.
0: Oké, Perry, dankjewel voor deze filmtip. Een goed weekend, hè?
1: Ja, dankjewel.

0: Elton John en ook een beetje George Michael te horen. Nikita bij Omroep Zeeland. We gaan eens even luisteren naar het weekend antwoordapparaat 0118-499-990. Dat is het telefoonnummer voor iedereen die iets organiseert, groot of klein. Laat een berichtje achter en dat kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
1: Het antwoordapparaat.
2: De Kloetingse rommelroute, zaterdag 12 september van 9 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Door geheel Kloetingen, garageverkoop en rommelmarkt. Verschillende adressen zijn op internet te vinden en op Facebook.
3: Goedemorgen luisteraars. Vrijdagavond is er in dienstencentrum De Veste aan het Oostelijk Bolwerk in Terneuzen weer een culturele avond. Nu met een optreden van de Golden Oldies. Marian en Jan brengen een avond met de mooiste hits van toen. Een optreden vol herkenning, dansmuziek en gezelligheid. Het wordt een avondje genieten en niet alleen van luisteren, maar natuurlijk ook meezingen. Een avond die u echt niet mag missen. De entree is €6, inclusief koffie en thee. De zaal gaat om 18:00 open en om 19:45 is er koffie en thee. Het optreden begint al om 19:30. Graag tot ziens, vrijdagavond. 18 september in De Veste in Terneuzen.

0: Ze kan in ieder geval goed tellen, Bente en 3-2-1. Theo van der Sluis van Zeeuwwind geeft iedere dinsdag bespaartips in Goedemorgen Zeeland. En afgelopen dinsdag ging het over wasjes draaien in de wasmachine. En de belangrijkste tip is...
1: Vul die trommel gewoon. Want je kan er minder erin doen en dan misschien op een korte setting zetten. Maar dan is het per kilo is het toch nog altijd duurder dan als je een volle trommel hebt. Want hij moet namelijk verwarmen. Met warm water gebeurt dat. Dus ik zeg altijd, wacht dan gewoon even een dag. Behalve bij spoed, doe dan een kort programma met de dingen die je moet hebben. Maar vul die trommel gewoon waarvoor die gemaakt is. Dat is echt het beste.
0: En in Zegt u het maar afgelopen week, hoort een badplaats vooral gezellig en rustig te zijn of mag er juist gefeest worden? Met de sluiting van Pinkies en de Zoom verdwenen twee van de laatste bekende stapplekken uit het dorp. Waar vroeger jongeren kwamen feesten, zie je nu vooral gezinnen en ouderen. Marlou blikte nog even terug op die goede oude tijd voor haar, toen het stappen nog heel anders was. Ze vond het toen...
2: Fantastisch. Je was jong, je stapte op de fiets, op de scooter, je ging naar de stad en 's ochtends vroeg kwam je uiteindelijk eens thuis.
3: Ja. Als het weer licht werd.
2: Ja,
3: ja.
2: Dat was gewoon fantastisch. En inderdaad, wanneer de zon opkwam, dan dook je je bed weer in. Al was de halve avond dan kwijt. Mm. Toch weet je dat je het leuk hebt gehad.
0: Ja, dat waren de herinneringen aan stappen in Renesse. En vanaf maandag weer een nieuwe Zegt u het maar met dan weer een thema. En dan kun je erover bellen vanaf 5:30. I've been

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
4: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
3: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
9: Ik ben flexibel.
8: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
9: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
8: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Uit angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Hey, Raymond!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
19: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.

0: Levering vuurwerk in. .nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
6: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
7: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Un emozione per sempre, Eros Ramazzotti. We gaan zo meteen eens horen wat voor moois er allemaal ligt in de Zeeuwse musea. Veerle gaat weer op pad en ook zo dadelijk de boekentip voor deze

0: Wild World van Mr. Big. Wie breidt er tegenwoordig nog sokken? Er zal best nog zo hier en daar iemand zijn, maar het is toch vooral iets uit de vorige eeuw. In het Industrieel Museum in Sas van Gent staat zelfs een breimachine, en die trok de speciale aandacht van mijn collega Veerle tijdens haar wekelijkse bezoek aan een museum.
1: In het Industrieel Museum in Sas van Gent kun je van alles leren over de ontwikkeling van de Zeeuwse industrie. En zo heb ik vandaag een afspraak met gids Gerard. En Gerard, ik vraag altijd: heb je een bijzonder museumstuk voor me? Waar kom jij dan mee aan?
2: Een bijzonder museumstuk is natuurlijk onze sokkenbreimachine hier.
1: Een sokkenbreimachine, daar heb ik nou nog nooit van gehoord.
2: In de vroegere tijd, deze machine is gemaakt in 1932. En die heeft dienst gedaan bij de firma Milok in Hulst. Bij de firma Milok stonden 120 van deze machientjes stonden er in een grote hal. Er stonden gewoon per machientje stond er iemand bij. Toen de tijd waren dat eigenlijk hoofdzakelijk dames. De sokken die kwamen allemaal aan elkaar genaaid, of aan elkaar gebreid eigenlijk, in een grote pot. En die moesten dus ook steeds leeggemaakt worden. Dan werden de sokken van elkaar gedaan en dan werden ze dus op zo'n lat gelegd. En dan werd de teen aan elkaar genaaid en werd de boord werd afgekant. En op die manier werd er dus een sok van gemaakt en dan werden ze daarna verpakt.
1: Er zitten hier allemaal draden op. Daar werd een ronde, hele lange sok van gebreid. Die zaten allemaal aan elkaar vast, dus.
2: We kunnen dat laten zien.
1: Ja, heel graag, hij werkt nog gewoon.
2: Er is nog één persoon in Zeeuws-Vlaanderen die dit machine kan repareren. Maar hij is wel bezig met mensen op te leiden die dus kleine gedeeltes van het apparaat kunnen repareren, zodat we dat toch aan ons publiek kunnen blijven zien. Maar ik ga hem nu even weer aanzetten.
1: Ja, heel graag. Oh ja, dan gaat een wiel draaien.
2: Nu kun je dus zien dat het apparaat, dat draait nog niet. Hij draait loos op een klos en is riem aangedreven. Als we nu de riem op de machine zetten, dan begint hij dus te draaien. Dan zie je ook dat de klos hier die draait en je ziet dat de draad van de spoelen afkomt en komt hier door een sensor heen. Loopt naar beneden. En hier wordt eigenlijk de werkelijke breitechniek uitgevoerd. Dat draait steeds rond. En hieronder in die pot worden alle sokken aan elkaar vastgebreid en verzameld.
1: Er zit ook nog een stuk aan dat niet draait. Hoort dat ook eigenlijk? Werkte dat eerst wel?
2: Vroeger werkte dat wel, maar zeg maar de klosjes die erop zitten, die waren dus om meerdere kleuren te kunnen selecteren. En vroeger werd dus op het been soms een wiebertje gemaakt in verschillende kleuren. En dat kon toen al.
1: En hoe lang zijn die machines gebruikt?
2: Rond 1980 zijn alle textielbedrijven in Zeeland zijn gestopt. Het was niet meer haalbaar om dat nog te doen. Omdat allemaal die industrieën naar lage loonlanden verdwenen. In het begin naar Polen en later naar India en dat soort landen waar arbeid veel goedkoper is.
3: Dit is Omroep Zeeland.

0: Wham! And the Edge of Heaven. Christa de Pachter van Boekhandel De Vries in Zierikzee. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de boekentip komt deze keer van jou. En jij las een buitengewoon leven, geschreven door Christina Baker Klein. En dat gaat over twee zussen, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, en op het eerste gezicht denk je, nou, dat ziet eruit als een gewone roman. Er staan wat bloemetjes op de voorkant. Maar toen ik daarover hoorde van de uitgever, dacht ik, hey, er zit veel meer achter deze titel. Want het gaat namelijk over twee zussen die trouwen met de Siamese tweeling. En we hebben vast allemaal wel eens van de Siamese tweeling gehoord, maar ik wist niet zo goed wie dat nou precies waren. Maar de uitdrukking Siamese tweeling komt dus van de tweeling Chang en Eng, Bunker. En het boek speelt zich, of het verhaal speelt zich af in North Carolina in 1839. En waar deze Siamese tweeling belanden in het Amerikaanse zuiden. En dan gaan zij op zoek naar vrouwen. Maar ja, wie wil er nou trouwen met de Siamese tweeling?
0: Ja, dat lijkt me wel een lastige zoektocht sowieso.
1: Ja, precies. Ja. En zij komen dus Sarah en Adelaide tegen. En dat zijn twee zussen. Daarbij ontstaat dus een romance tussen één van die broers en één van die zussen. En ik vond het wel intrigerend om te lezen. Omdat ik dacht, hey, wat weet ik daar nou eigenlijk over? En ook, hoe zit dat dan eigenlijk als je trouwt met een Siamese tweeling? Dat lijkt me best wel ingewikkeld.
0: Ja, je hebt sowieso een gebrek aan privacy, lijkt mij.
1: Nou, ja, inderdaad. En dat wordt in het boek dus ook best wel omschreven. En dat vond ik interessant om te lezen. Ik vond het vooral ook interessant omdat de schrijfster blijkt een verre nicht te zijn van deze zussen. Dus Christina Baker Klein is verre familie van Sarah en Adelaide. Mm-hmm. Het is geschreven vanuit het perspectief van Sarah. En de schrijfster vertelde ook, eigenlijk was er heel erg weinig te lezen over Sarah. Dus de zus Adelaide was veel meer op de voorgrond. En dat vind ik het boek ook interessant maken, dat je het vanuit het perspectief van een stille zus, die misschien niet helemaal eens was met dat huwelijk, maar zich toch in heeft laten zuigen of heeft laten overhalen, wordt het beschreven.
0: Ja, dat speelde zich dus in 1839, dus heel lang geleden. De schrijfster heeft natuurlijk haar familieleden niet meer kunnen spreken, denk ik. Ze is in de boeken gedoken, in de archieven. En uiteindelijk dit verhaal dus geromantiseerd.
1: Ja, daar komt ze eigenlijk wel op neer. Dus zij heeft inderdaad gekeken van, nou, wat is er nog beschikbaar aan documenten? En wat voor brieven bestaan er nog? Er was dus best wel wat te vinden over die zus Adelaide. En natuurlijk ook heel veel krantenberichten over deze Siamese tweeling. En het was ook een beetje een schande in het dorp. Mensen vonden het eigenlijk een beetje bizar. Hoe kunnen nou twee vrouwen trouwen met een Siamese tweeling? En hoe doen ze dat dan in huis? En hoe doen ze dat dan in de huwelijksnacht? En hoe kunnen ze dan kinderen, een gezin hebben? Maar dat komt in het boek eigenlijk heel duidelijk naar voren. En ik vond het toch wel erg leuk om te lezen hoe dat in die tijd ging. Het was ook een roerige tijd, want het was ook de tijd dat de burgeroorlog ontstond. Dus dat komt ook nog voor in het verhaal. Dus het heeft wel echt meerdere lagen.
0: Fascinerend, dit, lijkt mij.
1: Ja, het is het ook.
0: Het heet Een buitengewoon leven. En het is geschreven door Christina Baker Klein. Het is echt wel een bestseller in Amerika. En het is de boekentip voor deze zaterdag. Christa, dankjewel, hè.
1: Jullie ook. Tot ziens. Ja.

The Boss, Bruce Springsteen en I'm on Fire. Ik ga draaien aan mijn rad met al die jaartallen om te bepalen uit welk jaar de volgende plaat komt. Hoppakee. Met veel kracht doe ik dat. Eens even kijken. Oh, we zijn in de jaar 70 zijn we beland. Het mapje met 1975, want daar gaat het over. Het was het jaar dat de autogordel verplicht werd en de helm voor de bromfietser deed zijn intrede. En het was ook het jaar dat de band Normaal doorbrak bij het grote publiek. Pink Floyd kwam met het album Wish You Were Here. Teach In deed mee met het Eurovisie Songfestival en won met Dinger Dang. En het was ook het jaar dat de populaire serie Zwiebertje eindigde. Die serie met Joop Dodeder. Ja, welk liedje zou ik dan kunnen draaien uit dat jaar? Ik kies voor een liedje van ABBA. I do, I do, I do, I do, I do.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Geef me je angst. In het Nederlands kennen we het ook van André Hazes. Dit was Guus Meeuwers bij Omroep Zeeland Weekend. En ik ga de verloting doen. De Omroep Zeeland sokken. Afgelopen week weer elke dag kon er gebeld worden voor het nieuwsspelletje iets na 9:30 in Goedemorgen Zeeland. De snelle bellen met het juiste antwoord op de nieuwsvraag. Ja, die dinkt dan mee op zaterdag met de verloting. En met balletje nummer 1 is dat Anja. Ze woont nu in Frankrijk, oorspronkelijk uit Zeeland afkomstig. Marjolein uit Ierseke heeft balletje nummer 2. Rini Vane uit Middelburg, balletje nummer 3. En 4, Janna uit Hoek. En Annemarie uit Sas van Gent heeft balletje nummer 5. Annemarie, dus dat is niet...
1: Annelies uit Sas van Gent in Zeeland.
0: Nou, ik ga draaien aan de bingo ballenmolen. En dan weten we heel snel wie er gewonnen heeft.
2: Alle

0: Van links naar rechts. We gaan flink tekeer.
1: Wat een spanning, wat een spanning, wat een spanning.
0: Ja, ik hou de spanning er nog even in. Want wie gaat winnen vandaag? Nou, eens even kijken. Het is balletje nummer 1 geworden. En dat is die van Anja, woonachtig in Frankrijk. Dus de sokken gaan naar Frankrijk. Volgens mij is dat de eerste keer dat we dat meemaken. Anja, als je luistert, volgens mij doe je dat regelmatig naar Omroep Zeeland. Dan wil ik je vertellen dat we na het weekend even met jou gaan bellen voor de verdere adresgegevens. Nou, dit is toch hartstikke leuk, hè? Ik zeg het elke zaterdag, wil je een keer meedoen met deze verloting voor de Omroep Zeeland sokken? Doe dan mee door de week met Goedemorgen Zeeland, het nieuwsspelletje. En wie weet win je dan op zaterdag de hoofdprijs.

0: Dit was hem weer bijna ongeveer zo'n beetje, de weekendshow. Boswachter Paul Begijn had het over de meest bekende spin die er is, de kruisspin.
1: Ze zullen zelden bijten, tenzij ze in de nauw komen. Maar op zich, het zijn hele nuttige diertjes. Als je ze in een hoekje zetten, ik zou zeggen, laat ze maar eens even een tijdje met rust. Want ik weet zeker dat er alle luisteraars wel een keer van die zilvervisjes thuis hebben aangetroffen. Ja, en die kunnen ook best wel hardnekkig en vervelend zijn. En op het moment dat je spinnen in huis hebt, ja, dan worden ze toch vaak vakkundig opgeruimd.
0: In de boekentip bespraken we het boek Een Buitengewoon Leven, geschreven door Christina Baker-Klein. En het is gelezen door boekenworm Christa.
2: Op het eerste gezicht denk je, nou, dat ziet eruit als een gewone roman. Er staan wat bloemetjes op de voorkant. Maar toen ik daarover hoorde van de uitgever, dacht ik, hé, er zit veel meer achter deze titel. Want het gaat namelijk over twee zussen die trouwen met de Siamese tweeling.
0: En Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda heeft nog een uitgangstip voor ons.
3: Doe zelf mee met theater, muziek en meer in de open dag van de muziekschool en het jeugdtheater in de Mythe in Goes.
0: Als je wil reageren of als je iets organiseert, dan is er altijd de mogelijkheid om een berichtje achter te laten op 0118-499-990. En dat kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tot zover zometeen het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland, met ook het uitgebreide weekendweerbericht en het overzicht van de Zeeuwse sport.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
2: Psst, de film gaat beginnen. Oh,
1: bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Bij Spekzavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op speksavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Speksavers. Dus kom langs.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden.
14: Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
15: Dus jij wil naar Egypte?
16: Ja, met NAV.
15: En waarom NAV?
16: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
15: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
16: Tuurlijk.
15: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
16: Jazeker.
15: Cairo en de piramide?
16: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
15: Top, ik ga mee.
17: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nav.nl.
18: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
22: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
23: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
24: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
25: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
26: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
27: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
28: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Stefan Dane.
29: Omroep Zeeland.
31: Alle BN'ers verzamelen op de rode loper. Film bij de Zee in Vlissingen is weer begonnen. Goedemiddag, verder in deze Zeeland nu. Een 15-jarige jongen aangehouden voor betrokkenheid bij steekpartij. En vanmiddag wordt een monument onthuld op Nieltje Jans. Voordien, de 4-jarige jongen, werd in 2022 dood aangetroffen op die plek. Het weer, zonnig vandaag. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 21 en 23 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. Goedemiddag en leuk dat je luistert naar Zeeland nu. Je krijgt straks natuurlijk ook het sportoverzicht. Maar eerst ander nieuws. De politie heeft een 15-jarige jongen uit Sint-Philipsland aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij afgelopen maandag in Gemert. Bij het incident werd een tiener met een kapmes in zijn arm gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Eerder werden al 2 andere tieners opgepakt. En de politie doet nog onderzoek ook naar de betrokkenheid van de aangehouden tieners. 2 jongens en een meisje. En bij Nieltje Jans wordt vanmiddag een monument voor Dien Verbergmoes onthuld. Het 4-jarige jongetje uit Vlaanderen werd op 17 januari 2022 dood aangetroffen op die plek. Hij bleek te zijn vermoord. De Vlaamse Dave de K, die destijds op het jongetje paste, heeft bekend Dien om het leven te hebben gebracht. Zijn vriendin, Romy W. uit Sint-Jansteen, wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord. Op Nieltje Jans was al langere tijd een herdenkingsplekje voor Dien, maar nu staat er dus een nieuw blijvend monument. En de kustwacht kampt met een storing aan het radiosysteem en daardoor kan de dienst geen noodberichten ontvangen of versturen via de marifoon. Verkeerscentrales, kustwachtschepen op zee en vrijwilligers van de KNRM luisteren nu het noodkanaal af. Hoe lang de storing nog duurt en wat de oorzaak is, is niet bekend. Het is geen noodberichten ontvangen of versturen via de marifoon. Verkeerscentrales, kustwachtschepen op zee en vrijwilligers van de KNRM luisteren nu het noodkanaal af. Hoe lang de storing...

0: filmliefhebbers naar de openingsfilm. En verslaggever Niels Schuurbeers stond niet op, maar net naast de rode loper.
1: De eerste mensen beginnen zich op te stellen op de rode loper. En meteen is hier al de cast van de openingsfilm. En we hebben even tijd om te spreken met hoofdrolspelers Joes Brouwers en Julia Akkermans.
2: We hebben het 1,5 jaar geleden gefilmd. Onze regisseur is er al meer dan 14 jaar mee bezig. Dus het is wel een moment. Maar volgens mij is het de perfecte plek en het perfecte publiek om hem vanavond voor het eerst te dopen.
1: Is het een droom die uitkomt om de première te zijn op een filmfestival?
3: Ja, zeker. De openingsfilm. Ja, te gek. Ja, ja, we zijn hier vorig jaar ook geweest. En toen hebben we al het festival leren kennen. En dat was echt te gek toen ook. Dus we vonden het echt heel leuk te worden dat we hier de openingsfilm waren. Ja, ja.
1: Door naar een van de andere hoofdrolspelers, Rick-Paul van Mulligen. Wat verwacht u ervan, zo'n openingsfilm en daar zo'n rol in te spelen en dan vandaag eigenlijk het middelpunt van de aandacht te zijn?
4: Ja, dat is eigenlijk een soort dubbele spanning. Ook de spanning van de film en opeens voel je, oh ja, maar we zijn ook de opening. En dat betekent natuurlijk ook heel wat. Dus ja, ik vind het vooral heel cool.
1: En van de cast van de eerste film terug naar de rode loper, want daar is het zien en gezien worden en komen ook heel wat bekende Nederlanders. Te beginnen met Monique van der Ven. U bent een graag geziene gast bij Film by the Sea. De hoeveelste editie voor u is dit?
5: Geen idee.
1: Wat maakt het dat u steeds terugkomt?
5: Ten eerste vind ik Vlissingen fantastisch. En het festival is zo belangrijk om het ook eens ergens anders in het land te hebben. Vorig jaar had ik een fantastische tijd hier natuurlijk. Omdat ik een award won. En dat doen ze heel goed. Dus het is heel belangrijk voor een Nederlands film.
1: Splinter Chabot, meneer Chabot.
6: Ik als je niet geen meneer tegen mij. Gewoon Splinter, ja.
1: Splinter, eerste keer bij Film by the Sea?
6: Sterker nog, het is een soort van... Vroeger gingen mijn ouders hier altijd heen. En werd het bij ons thuis heel enthousiast over verteld. En nu is het volgens mij voor de familie het tweede jaar dat we hier zijn. Vorig jaar helaas gemist. Ja, daarvoor waren we wel. En dat was zo waanzinnig en zo leuk. En ook zulke mooie films natuurlijk. En vanavond ook een waanzinnige film. Dat we zeiden van, nou, als het even lukt, gaan we met z'n allen heen. En dat is gelukt. Dus ik heb er ook heel veel zin in. En ik ben ook een aantal dagen hier met de hele familie.
1: Op de rode loper ook Bart Chabot. Wat betekent Film by the Sea voor u?
7: Nou, ik kom hier al jaren. Vanaf 2010. En het is een ontzettend leuk festival. Openingsfilms zijn eigenlijk altijd goed. Sowieso het festival heel erg goed kwalitatief. En ik vind de sfeer heel erg prettig. Het is helemaal vrij van randstedelijke poeha. Gedoe. Het is nuchter Zeeuws. Geen flauwekul, eerlijke mensen. Daar hou ik heel erg van. En het is enorm gastvrij. Ik vind het een ontzettend fijne sfeer.
1: Als ik u zo hoor, dan zodra u hier weggaat, blokkeert u alvast de datum van volgend jaar in de agenda.
7: Ja, daar heb ik Jan overlegd net even. De directeur van het festival. En ik ben volgend jaar, kan ik nu al vertellen, ben ik weer van de partij.
1: Morgen houdt u ook een literaire wandeling door Vlissingen. Ja. Hoe gaat die eruit zien?
7: Nou, goede vraag. Geen idee, want het is de eerste keer we doen. Dus ik heb bij me hier het programma. Het zijn 30 stops. We stoppen met 30 huizen, café, hotels, verdwenen monumenten, beelden van dichters en zo. En we komen onder gaan wat we zeggen over Allen Ginsberg die hier geweest is. Over James Joyce in Vlissingen geweest. Dus Vlissingen heeft een literaire historie. En die komt morgen ruim aan bod.
1: Maar voor het eerst, u sluit niet uit dat u morgen misschien een verkeerde afslag neemt en verdwaalt.
7: Nou, er is iemand bij me te begeleiden. Vooruitziende blik van de organisatie.
0: Nou, dat klinkt verstandig. Die wandeling is dus vandaag al. Nou, dat klonk eigenlijk wel gezellig daar op die rode loper van Film by the Sea in Vlissingen. Straks een overzicht van de Zeeuwse sport. Eerst het weer. Ja, weerman John Haviga, een blauwe lucht, een zonnetje. Het ziet er mooi uit. Hoe ziet de dag eruit vandaag?
8: We krijgen te maken met een aardige dag en vrij zonnig weer. En maximum temperaturen van 21 tot 23 graden. De wind is matig en komt uit het westen tot zuidwesten. Vanavond neemt de bewolking echter toe en vannacht kan er wat regen vallen. De minimum temperaturen liggen erbij vanavond en vannacht tussen 15 en 18 graden. En de wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Op de weerkaart zien we de verklaring voor dit weer. Er ligt namelijk een hoge drukgebied boven de Azoren met een uitloper richting Noord-Duitsland. En die uitloper die schuift langzaam naar het oosten en over de noordflank komt een frontaal systeem ons weer beïnvloeden. En dat zorgt ervoor dat we dus vanavond meer bewolking krijgen. Vannacht al wat regen en ook morgen blijft het front een lange tijd slepen boven Zeeland. En dat zorgt ervoor dat we morgen heel ander weer hebben. Het is bewolkt en regenachtig met toch een maximum temperatuur nog wel van zo'n 20 of 21 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Maandag

0: beginnen we met enkele buien, maar in de loop van de middag moet het wel droog worden en komt de zon erbij. En dan wordt het toch nog wel zo'n 21 of 22 graden. Ook de dinsdag volgt met een enkele bui, misschien ook wel met een klap onweer en maximum temperaturen van 22 of 23 graden. Op de woensdag wordt het wat koeler met 18 à 19 graden en ook dan hebben we te maken met enkele buien.
1: Dankjewel John, we zijn weer helemaal bij.
2: Ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste nieuws. Omroep Zeeland. 87.9 FM. Omroep
1: Zeeland. Gaan we door naar een overzicht van de Zeeuwse sport. En daarvoor is Jasper van Tricht hier. Hi Jasper.
3: Hi, goedemiddag. In de tweede divisie van het amateurvoetbal komen Hoek en Kloetingen vanmiddag in actie. De zes Vlamingen doen dat op bezoek bij Barendrecht. En dat is de nummer 10 tegen de nummer 12. Verslaggever Jorben Westraten.
4: Als je een muntje op zou gooien om te kijken wie er vandaag gaat winnen, is de kans groot dat hij op zijn kant blijft staan. Want Hoek en Barendrecht staan er na vier wedstrijden bijna hetzelfde voor in de tweede divisie. Hoek won de eerste wedstrijd, maar wist in de drie duels daarna nog maar één punt te pakken. In een uitduel heeft de Zeeuws-Vlaamse ploeg nog niet gewonnen. En dat in tegenstelling tot Barendrecht, dat twee keer won, maar dat nog niet deed in een thuisduel. De grote vraag is dan ook, wordt het de eerste thuiszege van Barendrecht of gaat Hoek er voor het eerst van dit seizoen met een volle buit terug de bus in naar Zeeuws-Vlaanderen? Hoek moet het zonder de geschorste aanvoerder Gert-Jan Martens doen en op junior Van Beveren na is de rest van de selectie fit. Ook trainer Gerard de Nooijer is weer van de partij na zijn eerder opgelopen schorsing. In de voorbeschouwing was de Nooijer duidelijk, het muntje moet vanmiddag de kant van Hoek opvallen na drie duels zonder zegen. Vanaf 3 uur vanmiddag gaan we kijken wie de munten en de punten pakt, want dan is de aftrap op Sportpark De Bongert.
3: Kloetingen speelt vanmiddag een thuiswedstrijd. Op het Westerlooppark is Volendam de tegenstander en de ploeg van trainer Vincent de Klerk kan wel een overwinning gebruiken. Verslaggever Jan-Jaap Carré.
5: Na twee nederlagen op rij zonder zelf te scoren wordt het weer eens tijd voor een driepunter voor Kloetingen. Maar de tegenstander is pittig op papier. RKAV Volendam heeft 7 punten uit 4 wedstrijden en dat is veel, zeker als je weet dat het in de eerste speelronde met 5-0 van Quick Boys verloor. Maar daarna overwinningen op Spakenburg en Hoek en dat zijn toch ploegen die je bovenin verwacht in de tweede divisie. En RKAV Volendam heeft als doelstelling gewoon om veilig te spelen. Het is een ploeg die verdedigend speelt en er dan snel uit probeert te komen. Kloetingen zal dus vanmiddag waarschijnlijk veel de bal hebben en hopelijk kunnen ze daar meer mee dan vorige week tegen IJsselmeervogels, want toen was het creëren van goede kansen het grote probleem. De aftrap vanmiddag om 3 uur op het Westerlooppark.
3: Ja, en van de wedstrijd Kloetingen-Volendam en van het duel tussen Barendrecht en Hoek mis je vanmiddag niets in het liveblog op omroepzeelandsport.nl. En gisteravond kwamen de zaalvoetballers van Groene Ster al in actie. De Vlissingse ploeg verloor in eigen huis met 4-8 van HV Hoorn. Bij rust was de achterstand 2-3 en nadat Groene Ster verzuimde de gelijkmaker te maken, sloeg Hoorn wel toe. Die klap kwam Groene Ster niet meer te boven, waardoor de Zeeuwse zaalvoetballers na 2 wedstrijden nog puntloos zijn in de eredivisie. Dan door met korfbal. Na de nederlaag in de derby tegen Zwift vorige week speelt Fortis uit Oostzoeburg vanmiddag de eerste thuiswedstrijd in de ereklasse. Tegenstander is niemand minder dan PKC uit Papendrecht. Goed voor 18 landstitels in het veld korfbal en ook nog eens 13 in de zaal. Verslaggever Mark Samson.
6: Een bijzondere middag voor Fortis in Oostzoeburg. Alsof er bij een kleine voetbalclub ineens FC Barcelona op bezoek komt. Zo voelt het misschien wel wanneer PKC vanmiddag de tegenstander is. PKC is de grootste korfbalvereniging van Nederland en neemt bovendien een hele verzameling Nederlandse internationals mee. Olaf van Wijngaarden, Jelmer Jonker, Zita Schreuder, Sanne van der Werf en Brett Zuidweg staan straks tegenover Fortis. Na de 16-13 nederlaag tegen Zwift wacht dus opnieuw een loodzware wedstrijd. Maar voor Fortis draait het vanmiddag misschien wel vooral om genieten. Spelen tegen de absolute top van Nederland voor eigen publiek op het hoogste niveau van Nederland. Een ervaring om niet snel te vergeten. En er had zelfs nog een mooi familieonderrondje in gezeten, maar bij PKC ontbreekt Romy de Rijke door een blessure. Daardoor staat zij niet tegenover haar broer Niels, die voor Fortis speelt. Om 4 uur begint de bijzondere ontmoeting Fortis tegen PKC.
3: Ja, en of Fortis stand kan houden tegen PKC hoor je straks om 5:10. Dan nog atletiek. De stadsloop van Goes is gisteravond gewonnen door Westkapellenaar Danny Huibrechtse. Hij liep de afstand van 8 kilometer in 25 minuten en 19 seconden. Huibrechtse had 52 seconden voorsprong op nummer 2 Jan-Willem Roelsen. De Huibrechtse loopt over 3 weken de kustmarathon, de wedstrijd die hij in 2022 al eens won. Maar hij gelooft niet dat hij hem dit keer weer kan winnen, omdat hij een deel van het voorjaar erg vermoeid was. Hij traint pas anderhalve maand weer naar tevredenheid.
7: Ik maak nu grote stappen vooruit. Maar het zou meer dan logisch zijn dat kustmarathon eigenlijk nog iets te vroeg komt. Maar ik ga hem wel meedoen.
8: Ja, je staat aan de start dus.
7: Ja, precies. Ja. Ik ga hem ook natuurlijk helemaal mijn best doen. Maar ik verwacht mezelf niet voor een podiumplek.
3: Nou, dat was het voor nu. Meer sport lees je als altijd op onze website omroepzeelandsport.nl.
1: Dankjewel Jasper en tot zover ook deze Zeeland Nu. Blijf vooral ook luisteren naar de radio. Je hoort nu de Zeeuwse Top 40 met Elsa en Marcel. Veel plezier.
9: Omroep Zeeland.
2: Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met

0: Sands uit Goes met Walking in the Rain. Goedemiddag, welkom bij de Zeeuwse Top 40 met elke week muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie en natuurlijk elke week ook met Marcel.
1: Het lied bestond al zo'n 10 jaar, maar Luc Ochel en Annemiek van der Welen hebben het opgepoetst met behulp van moderne technieken en opnieuw uitgebracht.
0: Alta Luna, de Walcherse indie rockband, kwam vorige week met een nieuwe track. En later deze maand kun je de band ook zien in de tv-serie Bandcamper bij Omroep Zeeland. En dit is die nieuwe single en die heet Too Late.

0: Sommige mensen houden een dagboek bij, anderen gaan hardlopen om hun hoofd leeg te maken. Maar terneuzenaar Jeroen Berghakker schrijft liedjes onder de artiestennaam Droomdienst. Heeft hij nu zijn debuutalbum uitgebracht. Het is nog lang niet donker. Een plaat vol persoonlijke verhalen, dromerige teksten en muziek die helpt om orde te scheppen in de drukte van het dagelijks leven. De nummers werden geproduceerd door Peter Slager, bekend van Bluff. En zaterdag presenteert Jeroen zijn album officieel met een optreden in Porky & Bess Terneuzen. Tijd om kennis te maken met de man achter Droomdienst. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen, aangenaam.
0: Droomdienst, een aparte naam. Waarom heb je daarvoor gekozen? En ik ben ook heel benieuwd wat je ermee wil zeggen.
1: Ik kwam niet meteen op Droomdienst. Ik kwam eerst op de naam Plafonddienst. En dat is als je niet kan slapen. Maar dat vond ik niet bij me passen, want ik slaap prima.
0: Gelukkig.
1: Alleen wat ik wel heb is dat ik heel veel aan het dagdromen ben. Dus ik dacht, afgeleid van die naam kom ik op Droomdienst.
0: En is dat iets waar je altijd al last even tussen haakjes van hebt gehad? Dat je makkelijk wegdroomt?
1: Ja, zolang dat ik me kan herinneren, ja.
0: En wanneer gebeurt dat dan het vaakst?
1: Zo'n 90% van de dag.
0: Maar dat is niet ingegeven door iets speciaals of zo? Dat je makkelijk wegdroomt als je op de weg zit? Of mensen tegen je praten?
1: Het ligt eraan aan wie het vraagt. Sommigen noemen het ADHD. En ik noem het gewoon druk en wegdromen.
0: Even uitchecken, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Indie folk, dat is een beetje het genre van de liedjes die jij schrijft. Heel persoonlijk. Is het dan ook spannend om je zo bloot te geven?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik doe dit nu drie jaar, dit project dan. En ik ben iets minder zenuwachtig geworden. Maar ik heb soms nog wel eens, als ik dan op het podium sta... Oh, daar ben ik weer met me. Met mijn gezeik.
0: Nou, dat zullen mensen toch ook niet bedenken, met mijn gezeik?
1: Nee. Ik sta achter mijn muziek. Ik denk dat ik leuke liedjes schrijf. Maar wat ik zeg, ik denk soms wel eens zitten mensen hierop te wachten.
0: Ja, blijft altijd spannend. Kan ik me helemaal voorstellen.
1: Zeker.
0: Je hebt een goede producer in de arm genomen, Peter Slager van Bluff. Zelf maakte hij een dialectfolkalbum. Werkte samen met broeder Dieleman. Op welke manier hebben jullie paden elkaar gekruist?
1: Ik heb vorig jaar was ik geselecteerd voor een muziekcoachingstraject van Popakkoord, wat voorheen Pop aan Zee was. Dat is een muziekplatform voor het promoten van muzikanten in Zeeland. En dan mag je een jaar aan je doelen werken. En ik wilde muziek opnemen, mijn liedjes naar een hoger niveau tillen. En ik gaf als suggestie Peter Slager. En die hebben ze benaderd. Dat is het korte verhaal.
0: Ja, Droomdienst. Jeroen Berghakker presenteert het album, het debuutalbum. Het is nog lang niet donker. Zaterdag in Porky & Bess Terneuzen. Het optreden begint om 8:00. Jeroen, mag je nog even je eigen nummer aankondigen?
1: Ja, top. Ja, je gaat nu luisteren naar een liedje van Droomdienst. Slapen in het bos.

0: TikTok, Instagram, Facebook. Nou, er is zoveel social media. En Zeeuwse artiesten delen daar van alles op. En Stefan, die pluist dat allemaal uit. Hi Stefan.
1: Hey Elsa, Inherited komt met een nieuwe EP, All For One. En er is nu ook al een release show bij dat album aangekondigd. Op 10 oktober is dat te doen in de Loods in Roosendaal. Peter Slager heeft de nummers op de EP van Droomdienst geproduceerd. Je hoorde die artiest nu net in de uitzending. Peter Slager laat nu van zich horen en hij zegt dat hij trots is op de opname, de productie en de mix van die EP. Het is nog lang niet donker. Het nieuwe album van Jentel en de Boer is uitgekomen met de titel De Dagen. En afgelopen donderdag stond het duo in openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Jentel en de Boer worden bedolven onder positieve reacties op het album en dat optreden. Ja, en die worden dan natuurlijk weer volop gedeeld. Secret Rendezvous komt met een verrassing. Een tijdje terug trad het duo met Remy Lau uit Oost-Soeburg op in het Zonnehuis in Amsterdam. En de live-opname van het lied Mutual is nu te beluisteren op de streamingsdiensten. Popakkoord meldt dat er allerlei showcases aankomen. Zo staat Droomdienst vandaag in Porgy & Bess, RGA in de spot. En nu alvast een aankondiging voor volgende maand op 10 oktober. Dan staat Sykes in de spot. Allemaal optredens om naar uit te kijken.

0: Muziek uit Zuid-Afrika met een Zeeuws tintje. Peter Toussaint is de frontman van deze band, Fourth Son of the South, met The Cold.
1: Het is indie pop rock. Hij is de vierde zoon uit het gezin en die ging naar het zuiden, vandaar die naam. Peter Toussaint was in het Zeeuwse onder andere lid van de band De Nero.
0: Muziek in dialect is deze week van de Vlaamse muzikant Wannes Capelle en Broeder Dieleman. En zij vonden elkaar muzikaal zo rond 2018. Samen met cellist Frans Grapperhaus maakte het trio een EP getiteld Dit is de bedoeling. En daarop staat dit, Met eten.

0: Het is tijd voor de concertagenda. En het is vandaag Kraaipop in Breskens. Met een heleboel artiesten en de Zeeuws-Vlaamse DJ Dimitri van Wijk.
1: En vanavond is de EP-release van Droomdienst. Dat is Jeroen Bergakker met zijn band. En dat is in Porgy & Bess ter Neuzen en het begint om 20:30.
0: Morgenmiddag in de Stadsschouwburg van Middelburg een optreden van een nieuw jazzgezelschap. En wat voor eentje? Het Koekboekkwartet, bestaande uit de Zeeuwen Jan Menu op de baritonsaxofoon. En Frank Montes op zijn Hammondorgel. En hij zingt natuurlijk ook. En Vincent Koning op gitaar. En Dylan Vos op drums. En dat optreden begint morgen om 3:30.
1: En alvast voor aanstaande woensdag, dan speelt J.P. de Klerk de liedjes van zijn album The River Walks in Slot Oostende in Goes. Hij begint woensdagavond om 19:30. Kijk wel even of daar nog plek is.
2: Muziek uit Zeeland.
1: Nieuwe muziek uit Zeeland kun je altijd kwijt op muziek@omroepzeeland.nl. En kan je tussen de zaterdagen door niet zonder muziek uit Zeeland.
0: Natuurlijk
1: dan
0: niet.
1: Op de Zeeuwse Top 40 en op social media.
0: Tot zover deze Zeeuwse Top 40. Blijf vooral lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En maak er een goed weekend van.

0: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Voordeelhuitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.

0: En kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
2: voordeeluitjes.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bouw!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
11: Ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand.
2: Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
21: Dag Jaap.
22: Hi.
21: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
22: Ja, we hebben echt veel nodig.
21: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
22: Klopt.
23: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
24: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziek.

Leuk fluitje hoor, zo. De J. Gals Band met Centerfold. In een nieuwe editie van de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Hallo zeg, welkom. Leuk dat jij luistert. Je zit hier goed voor fijne muziek, natuurlijk. We gaan meteen door. Lee & Rimes met Can't Fight the Moonlight.

Prachtige plaat, hè? The Pretenders met I'll Stand By You. Je hoort het in de muziekmiddag. Blijf vooral luisteren, want straks komt deze plaat voorbij. Dat was kort, hè? En misschien wel een beetje moeilijk, ik weet het niet. Het is het raadplaatje. Een fragment van 1 seconde zomaar en straks komt dit lied helemaal. Maar de vraag is natuurlijk, om welk lied gaat het? Komt u nog 1 keer? En later dit uur in de muziekmiddag helemaal. Eerst Douwe Bob samen.

Klein beetje bas in dit lied, maar verder a cappella. Billy Joel met The Longest Time in de muziekmiddag. Goedemiddag, wat fijn dat je erbij bent op deze zaterdag. Straks hoor je dit lied. Ja, ik heb het idee dat het best een lastige opgave kan zijn. Komt ie nog één keer? Ja, een voorproefje van wat je straks te wachten staat in deze editie van de muziekmiddag. Eerst een bijzonder fijne plaat wat mij betreft, de Babysitter Circus. Everything's gonna be alright.

Muziek uit Zeeland, uit Oostburg om precies te zijn. Joe Buck met The Way You Take Time. We spelen een spelletje in de muziekmiddag. Ik liet net dit fragment horen. En de vraag zoals altijd is om welk lied het gaat. Nou, dit fragment zit meteen in het intro van het lied. Dus misschien dat je het daardoor wel herkende. Het gaat om Carly Simon, You're So Vain.

Hij schreef het speciaal voor zijn eigen dochters Marco Borsato. Je hoort hem in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Goedemiddag. Straks een lied van Alex Warren op je radio. Maar eerst Ice House, Hey Little Girl.

Alex Warren met Fever Dream. Zeg, wat vliegt de tijd nu al. Er zit alweer een uur muziekmiddag op. Goed nieuws vooral, want de muziekmiddag hoor je tot 5 uur op deze zender Omroep Zeeland. Lekker blijven luisteren dus.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
5: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Mama! Mama! Mama!
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
8: Mama, een kleurplaat!
9: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
11: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Mama!
12: Kijk nou, je zit naast papa.
9: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Hey Remo!
15: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
18: Omroep Zeeland.
19: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
21: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
22: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
21: Beren goed, thanks bo.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: En actie olifant!
15: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
22: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: En kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
0: Voordeelhaartjes.nl. AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van Voordeelhaartjes.nl.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de

Rise to the Occasion van Climbing Fisher in een nieuw uur van de Muziekmiddag. Goedemiddag, op deze zaterdag 12 september. Het is de verjaardag van Kees van der Staaij, voormalig SGP-leider. Hij viert vandaag zijn 58ste verjaardag. De Amerikaanse zangeres en actrice Jennifer Hudson is vandaag 45 jaar geworden. Je kent haar misschien wel van American Idol of van de film Dreamgirls. Jeroen Kramer, presentator en zanger, viert vandaag zijn 70ste verjaardag. Bekend van het Klokhuis, maar hij is ook ieder jaar weer te zien in het Sinterklaasjournaal. En singer-songwriter Tim Knol is vandaag 37 jaar geworden. Ben jij ook jarig vandaag? Een hele fijne dag en van harte gefeliciteerd.

Ja, het is 12 september. Op deze dag in 99 scoren de Vengaboys de nummer 1 plek in de Britse hitlijst met We're Going to Ibiza. Het nummer was gebaseerd op Barbados van Typically Tropical, dat in 1975 ook al een Britse nummer 1 hit was. En nu ook alweer fijn om te horen jaren later. Op deze dag in 1975 verscheen Wish You Were Here van Pink Floyd. Het album gaat onder meer over afwezigheid, de muziekindustrie en voormalig bandlid Syd Barrett. De plaat bereikte zowel in Groot-Brittannië als in de Verenigde Staten de eerste plaats. Op 12 september 2003 overleed Johnny Cash op 71-jarige leeftijd. De Man in Black groeide uit tot een van de invloedrijkste artiesten van de 20e eeuw. Met klassiekers zoals Ring of Fire, Folsom Prison Blues en I Walk the Line. Dan de Beatles, die scoren op 12 september 1963 ook een nummer 1 hit in Groot-Brittannië met She Loves You. Het was een tweede Britse nummer 1 hit en werd de best verkochte single van dat jaar. Sterker nog, het bleef de best verkochte Beatles single in hun eigen land.

Herman in de zon op een terras leest in het AD dat hij niet meer in leven was. Het is misschien wel een van de bekendste teksten uit een Nederlandstalig lied. Je hoorde het regent zonnestralen van Akda en de Munnik in de muziekmiddag. Fijn dat jij erbij bent. We gaan door met één van die vele hits van Taylor Swift. Zo een van haar laatste hits.

Chapel Roan met The Giver. Goeiedag zeg, welkom bij de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Straks muziek ook uit eigen provincie. Madonna heb ik straks ook nog voor je. Maar eerst Foreigner, That Was Yesterday.

Origineel van Don McLean natuurlijk. Maar dit was de versie van Madonna. American Pie hoor je in de muziekmiddag. En van Madonna gaan we door naar een zangeres uit Zeeland, Emma Heesters. Dit is haar laatste hartebreker.

De gitaren van Player, dit was Baby Come Back. De muziekmiddag is hier tot 5 uur, volop fijne muziek. Lekker blijven luisteren dus. Dit is Jamie Cullum, Everlasting Love.

0: De toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
4: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Hé, schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
11: Ik ben flexibel.
10: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
11: Als we weer met NNV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
10: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Nu bij Dirk honigsoep. 99 cent. Ja, echt 99 cent.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
16: Ik werk al 13 jaar bij de Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij de Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
17: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
21: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
28: Omroep Zeeland.
29: Goedemiddag. De lekkerste.

De Best van Tina Turner, natuurlijk. Of nou ja, natuurlijk. Het lied is geschreven door Mike Chapman en Holy Night. In 1988 voor het eerst uitgebracht, maar niet door Tina Turner, maar door Bonnie Tyler.

klinkt voor een groot deel hetzelfde natuurlijk, muzikaal. Ja, die stem is wel wezenlijk anders natuurlijk van Bonnie Tyler. Ja, het werd geen grote hit toen, de 95ste plek in de Britse hitlijsten. Maar Tina Turner hoorde dat lied en dacht, nou, hier zit misschien wel meer in. Ze liet allerlei aanpassingen doen, muzikaal gezien, zoals een saxofoon-solo. Ja, een jaar later bracht Tina Turner het uit en werd het wel een grote hit. Zo groot dat je nog steeds hoort in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Fijn dat je erbij bent. We gaan verder met Zoe Levi, Huisje aan de Zee.

Back to Black, van het gelijknamige en legendarische album van Amy Winehouse. Ja, ik heb hem thuis liggen, ik zet hem nog wel eens op. Echt alleen maar fijne platen. Fijne platen hoor je ook in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Goed dat je erbij bent. Straks Stella Lefty, Dire Straits. Maar eerst deze supercombinatie. Damiano David, Tyla en Nell Rodgers. Dit is...

gitaarmuziek bij Omroep Zeeland. Sultans of Swing van Dire Straits. De eerste single van de band. En meteen een weergaloze hit. Straks ga ik nog eens even aan het rad draaien. En dat rad bepaalt heel veel. Namelijk naar welk jaar we voor even teruggaan. Je hoort dan een lied uit dat jaar. En ik vertel je dan ook wat er toen speelde in de wereld. Dat straks. Eerst Stella Lefty met Boston. On a

origineel is van Lika Lee, maar Triggerfinger bracht deze bijzondere versie uit van I Follow Rivers. Ja, ik had het je al verteld, hè, dat rad hier in de studio. Ik kan het niet laten, ik ga er eens even een keer aan draaien. Het is een rad met allemaal jaartallen. En het jaartal waar het nu op uitkomt, 2001, 2002, 2003 wordt het uiteindelijk. En dat is het jaar dat de Westerschelde-tunnel werd geopend, uiteraard. En het betekende ook meteen het einde van de PSD, dus met de auto op de veerboot naar de andere kant van de Westerschelde. Het is ook het jaar dat Amerikaanse en Britse troepen Irak binnenvielen, de Irak-oorlog. Later viel het regime van Saddam Hussein. En december van dat jaar werd Catharina Amalia geboren. De eerste dochter van Willem-Alexander en Maxima. Dus ook daarmee de toekomstige koningin van Nederland. En ook 2003. Ja, ik had het je beloofd, hè. Ook een lied bij dat jaar. En het is geworden muziek uit Zeeland. Namelijk Bluff. Dit is Misschien niet de eeuwigheid.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

No Doubt met Don't Speak in de Muziekmiddag. En ik heb goed nieuws voor je, want de Muziekmiddag is er tot 5 uur. Daarna Zeeland Nu, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. En tot die tijd, lekkere muziek op je radio. Blijven luisteren dus.

0: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trauma. 4 dagen met diner al voor €255.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hey Remo!
11: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredevold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
16: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
17: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
20: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
21: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
22: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosteur is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosteur. It's not a car, it's a BYD.
23: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
24: Psst, de film gaat beginnen. Oh,
23: bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
25: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Stefan Daanen. Oh.

Ja, lekker zo'n orgeltje op het laatst. Douwe Bob was dat met This World Is Our Home. Goedemiddag en welkom bij een nieuw uur van de Muziekmiddag. Straks heb ik Gotje nog voor je, de jazzpolitie. Maar eerst, misschien herken je het inmiddels al wel aan deze Mexicaanse klanken. Het is, jawel, Bruno Mars met Risk It All.

Liefdesliedjes van Jazzpolitie bij Omroep Zeeland. Ja, liefdesliedjes ook genoeg in de muziekmiddag. Ja, ik wou zeggen, dit is er misschien ook wel één, maar nou ja, het gaat eigenlijk over mensen die eerst verliefd op elkaar waren, maar dan misschien ja, te lang bij elkaar blijven en elkaar dan steeds meer als vreemde van elkaar gaan zien. Gotye met Kimbra. Somebody that I used to know.

Lekker liedjes luisteren, daarvoor zit jij hier goed in de muziekmiddag. Je hoort de Doobie Brothers met, ja, Listen to the Music. En ja, laten we nu maar eens een nieuw liedje gaan draaien dan. Alex Warren met Passenger.

beetje jazz op je radio. De Frank Kunimuno Trio met Feeling Good. Op een of andere manier vind ik dit wel muziek die zou passen in een koffiezaakje of zo. Als ik een koffiezaakje zou hebben, dan zou ik dit soort liedjes draaien, denk ik. Maar goed, nu zit ik hier en draai ik muziekjes voor jou in de muziekmiddag. Suzanne Freek zijn hier met Niemand.

Wat een duo, hè? Elton John en Dua Lipa met Cold Heart. Gaan we door met een nieuw lied van Son Milieu, alhoewel nieuw. Het lied heeft de titel Feels Part 2 en dat is eigenlijk een muzikaal vervolg op de beginperiode van de band, want toen werd het lied Feels geschreven, dat was in 2015. Ja, de band was natuurlijk nog helemaal niet bekend, inmiddels wel, en nou ja, nu is er een soort terugblik op dat eerste lied, maar wel in een heel nieuw jasje. Feels Part 2 dus, van Son Milieu.

Have I Told You Lately van Van Morrison. Altijd fijn om Van de Man te horen in de Muziekmiddag. Zeker met zo'n fijne plaat. De Muziekmiddag voor vandaag zit er bijna op, maar hou je radio vooral aan. Want straks iets na 5 uur, Zeeland Nu, wordt je bijgepraat over het laatste Zeeuwse nieuws, de sport en ook het weer.

0: mogelijk of een feest geslaagd is.
1: Juist,
0: de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
5: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n €42 miljoen toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Trulies met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Stefan Dane. Omroep
8: Zeeland. Monument op Neeltje Jans voor Dien, op de plek waar het jongetje van 4 dood werd gevonden in 2022. Goedemiddag, dit is Zeeland nu met verder jubileum en heropening voor tweedehands kledingwinkel. En natuurlijk wordt je ook weer bijgepraat over de Zeeuwse sport. Het weer, ja, het was zonnig en droog met temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt, morgen ook bewolkt en regenachtig. Ronkende motoren en heel veel knuffels. Vanmiddag is bij Neeltje Jans het nieuwe monument voor Dien Verbergmoes onthuld. Het 4-jarige jongetje uit Vlaanderen werd op 17 januari 2022 dood aangetroffen op die plek. Hij bleek te zijn vermoord. Verslaggever Mercy Kamermans was bij de onthulling aanwezig.
9: Het is een indrukwekkend gezicht hoe zo'n 25 motoren hier aankomen op de plek waar het monumentje van Dien staat en straks wordt onthuld. Luc Vervoort, u bent een van de initiatiefnemers voor deze herdenking. Waarom doet u dat?
10: Gewoon het medelijden. Ik heb ook kinderen. Met hetgeen wat er gebeurd is, kan ik me daar wel een beetje mee inleven. Ja, het is spijtig dat zoiets afschuwelijk moet gebeuren.
9: Elke Verbergmoes, u bent de mama van Dien.
11: Klopt.
9: Het is een beladen dag, denk ik, voor u. Hoe is het om hier te zijn?
11: Ja, het heeft een dubbel gevoel, hè. Ja, aan de ene kant vind ik het heel triestig, omdat hij hier gevonden is, uiteraard. Maar langs de andere kant vind ik het ook heel mooi, omdat er een monument geplaatst is voor mijn zoontje. Zodat hij toch niet vergeten kan worden. En ook heel veel steun van de mensen, hè. Ik heb heel weinig vertrouwen nog in mensen. En dit geeft toch een beetje een stimulans om te zeggen van, er zijn toch nog goede mensen bij. Dus dat ik een beetje ongelijk heb. Dat ik niet zo zwart-wit moet kijken.
9: Labbekorn, pastor bij de hervormde kerk in Haamstede. U heeft net een gebed gedaan en wat verteld bij de bijeenkomst om Dien te herdenken. Hoe was dat voor u om te doen?
12: Heel heftig om mee te beginnen. Zeker toen ik die toespraak begon te schrijven, dacht ik, ja, wat kan ik schrijven? Heb ik troost te bieden? Komen mijn woorden niet heel goedkoop over? En op een gegeven moment dacht ik, ja, wat mooi om ook hier, hoe moeilijk het ook is, woorden van troost te mogen spreken.
8: Je hoorde een verslag van de onthulling van het nieuwe monument voor de vermoorde Dien Verbergmoes. De rechtszaak tegen de twee verdachten gaat op 8 oktober in Gent van start. Omroep Zeeland. Tweedehands kledingwinkel deel 2 in Goes bestaat 5 jaar en heeft in die tijd een omzet van 4 ton gedraaid. En alles is gedoneerd aan goede doelen. De winkel is de afgelopen 2 weken dicht geweest voor een verbouwing. En dat was wel een gemis voor veel vaste klanten. Dus vandaag stond er dan ook een behoorlijke rij voor de deur bij de heropening. Verslaggever Nancy Hiddes was er ook.
13: Het is onwijs druk in de kringloopwinkel. De klanten stonden vanochtend al vroeg voor de deur voor de heropening. En nu lopen ze door de winkel heen met stapels kleding in hun handen. Mevrouw, u bent wel geslaagd?
14: Ja, zeker. Altijd voor mijn dochter. En ik probeer ook altijd wat voor mezelf nog te vinden. Maar vooral voor mijn dochter komen wij hier eigenlijk iedere week voor kleren.
13: En dan vindt u eigenlijk altijd wel iets?
14: Ja, er hangt vaak iedere week. Zeker vooral voor kinderen hangt iedere week hangen er wel weer nieuwe dingen.
13: Is dus de winkel even gesloten geweest? Omdat ze natuurlijk een metamorfose ondergingen. Heeft u het toen wel een beetje gemist?
14: Ja, zeker. Ik wel, maar mijn dochter vraagt er ook gewoon iedere week naar. Als we er dan langs lopen en ze kan er niet naar binnen, dat vindt ze echt wel moeilijk.
15: Kijk hoe hartstikke leuk dit is. Dit is van het merk Freebird en het ziet er zo leuk uit. Maar dit is een van mijn favoriete winkeltjes. Ik kom hier bijna wekelijks.
13: Dus... En u zegt u komt hier bijna wekelijks, maar 1 keer per week of 2 keer?
15: Ja, toch wel een paar keer per week om even te ontspannen gewoon. Dat vind ik leuk.
13: Wat is er zo ontspannend aan?
15: Je kunt lekker even neuzen, zoeken. Je ziet aparte dingen. Je bent even van de wereld gewoon.
13: En komt u dan ook bijna altijd met iets de winkel uit?
15: Altijd. Altijd. Ik kan het niet laten.
13: En de winkel heeft nu in 5 jaar al 4 ton opbrengst gehad voor de goede doelen. Hoeveel denkt u dat u daar al aan heeft bijgedragen?
15: Ik durf het niet te zeggen. Ik heb geen idee.
13: Maar u bent wel blij dat u hier nu weer terecht kan?
15: Ja, ik dacht 10 uur. Ik moet er zijn. Want dan is er altijd natuurlijk een toeloop van zoveel mensen. En de leukste items zijn dan alweer weg. Ik was 9:45 uit bed en ik ben gelijk naar deze kant gekomen.
13: Inke Goedhart, vrijwillig bestuurslid. Na 2 weken ongeveer is de winkel weer heropend. En het was onwijs druk al meteen.
16: Ja, inderdaad. Het is geweldig. We vinden het superleuk.
13: En het blijkt ook dat mensen er heel tevreden over zijn. Want jullie bestaan nu 5 jaar. En in 5 jaar hebben jullie al 4 ton opgehaald voor de goede doelen.
16: Ja, dat is ook geweldig. Als je een kledingstuk gemiddeld een tientje neemt. Je verkoopt er 100 per dag. Dan kom je tot dit resultaat. En dat halen we vaak hoor. Ik heb vaak een omzet van nog wel 1.000 euro per dag.
8: Ja, de vrijwilligers kijken daar dus niet meer van op. Het geld gaat onder andere naar Shelter Shoot. Die stichting zorgt voor slaapzakken voor daklozen. En geld gaat ook naar de Schone Kledingcampagne voor betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie.

0: Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Straks een update van de Zeeuwse sport. Eerst het weer. Ja, een lekker dagje wel. Zonnig en droog bij temperaturen tussen de 21 en 24 graden. Maar het verandert. Vanavond en vannacht wordt het bewolkt en gaat het regenen. En dan is het morgen ook bewolkt en regenachtig. Bij een zwakke tot matige westelijke wind wordt het een graad of 20. Maandag begint met wat buien, maar in de middag wel wat zon en 21 graden. Dag later, dinsdag, ook wisselvallig, buien en mogelijk onweer en dan rond de 22 graden.
1: Ook in het weekend, de lekkerste muziek en het laatste nieuws.
0: Gaan we door met een update van de Zeeuwse sport. Jasper van Tricht, goedemiddag.
2: Goedemiddag, we beginnen met voetbal. In de tweede divisie leverde het thuisduel met Volendam Kloetingen 1 punt op. Verslaggever Jan-Jaap Carré zag voor ons de wedstrijd.
3: Kloetingen, RKAV Volendam eindigt in een 1-1 gelijkspel. Kloetingen pakt dus een punt, maar het laat vooral 2 punten liggen vanmiddag in deze wedstrijd. Want voor rust had Kloetingen al op voorsprong moeten komen. Het kreeg een aantal enorme kansen. De grootste was voor Valentijn van Keulen, maar hij miste van dichtbij. Ruststand 0-0. En in de tweede helft kwam Kloetingen zelfs op achterstand. Lex Veerman scoorde. Dat was op dat moment zeer tegen de verhoudingen in. Daarna pakte Kloetingen de draad wel weer op. Het kwam op 1-1. Dat was natuurlijk goed nieuws. Luc Admiraal scoorde. En toen dacht iedereen, misschien zit er nog wel een overwinning in. Er waren kansen, een enorme nog voor invaller Azagari. Maar ze gingen er allemaal niet in. En dus eindigde het vanmiddag in 1-1. Een punt dus, maar ja, het had eigenlijk gewoon 3 punten moeten zijn voor Kloetingen.
2: Ook Hoek speelde vanmiddag met 1-1 gelijk. En dat deed de ploeg van trainer Gerard de Nooijer op bezoek bij Barendrecht. Verslaggever Jorben Westraten.
4: Na 2 nederlagen op rij is het Hoek weer eens gelukt om een punt te pakken in de tweede divisie. Op bezoek bij Barendrecht had het een hele slechte start, want al na 3 minuten kwam het op achterstand nadat Barendrecht een penalty benutte. Brent Vugts vorig jaar in het thuisduel tegen Hoek ook al 2 keer trefzeker, legde aan vanaf 11 meter na een handsbal van Janilio de Nooijer. En was het al snel 1-0 voor Barendrecht. Hoek had moeite om een vuist te maken in het Zuid-Holland, maar in de tweede helft kwam het toch langzij door een prachtige treffer. Het was Noah Aalterman die met een prachtige paas Marjan Bosdorp in stelling zette om de 1-1 aan te tekenen. Dat deed hij met buitenkant rechts. Prachtig doelpunt. In de slotfase had diezelfde Bosdorp nog de kans op de 2-1. En was het doelman Van der Meer die Barendrecht redde. En daardoor is de eindstand 1-1 tussen Barendrecht en Hoek.
2: Gaan wij verder met korfbal. Fortis uit Oostzoeburg speelt op dit moment de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de Ereklasse. En de tegenstander is het grote PKC uit Papendrecht. Verslaggever Mark Samson is voor ons ter plaatse. Mark, heeft Fortis PKC een beetje bij kunnen benen?

0: Nou, daar leek het in de, nou ja, laten we zeggen, het eerste kwartier leek het daar wel op. Toen stond het 4-4, kwam Fortis aardig mee. Maar daarna was het toch echt PKC dat de klok sloeg. Ze namen ontzettend gemakkelijk afstand. En dat is natuurlijk geen schande voor de ploeg uit Oost-Soeburg. Het kon vooral een bijzondere ervaring bij je schrijven vandaag. De wedstrijd kan nu ieder moment afgefloten gaan worden. Het staat inmiddels 10-23. Het zijn enorm harde cijfers. Maar ja, dat is niet iets waar je je voor hoeft te schamen als Fortis zijnde. PKC is de grootste korfbalvereniging van Nederland. En bracht een flink aantal Nederlandse internationals mee naar hier. Voor Fortis was het dan misschien ook wel meer een wedstrijd waarin het vooral kon genieten. En eigenlijk ook wel leren van het spelen tegen spelers op dit kaliber. Na de eerste nederlaag, want er wordt nu afgefloten, eindigde dus in 10-23 voor PKC. Na de eerdere nederlaag tegen Zwift is Fortis daarmee nog altijd op zoek naar de eerste overwinning op het hoogste niveau. En om op dit niveau te handhaven gaat het nu een enorm lastige opgave tegemoet. Fortis verliest dus van PKC met 10-23.
1: Ja, en later vandaag zie je op onze website beelden van deze wedstrijd. Net als van de wedstrijden van Hoek en Kloetingen. Die zie je dus op omroepzeelandsport.nl.

0: Blondie met Denise. Dat was hem voor vandaag. Deze Zeeland nu op de radio. Straks om 6 uur een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws op televisie. Dat vind je ook in onze app en omroepzeeland.nl. Op de radio aandacht voor muziek uit Zeeland in de Zeeuwse top 40. Mooie avond en natuurlijk ook een fijn weekend verder.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse top 40. Muziek uit Zeeland met...

0: Sense uit Goes met Walking in the Rain. Goedemiddag, welkom bij de Zeeuwse Top 40 met elke week muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie en natuurlijk elke week ook met Marcel.
1: Het lied bestond al zo'n 10 jaar, maar Luc Ochel en Annemiek van der Welen hebben het opgepoetst met behulp van moderne technieken en opnieuw uitgebracht.
0: Alta Luna, de Walcherse indie rockband, kwam vorige week met een nieuwe track. En later deze maand kun je de band ook zien in de tv-serie Bandcamper bij Omroep Zeeland. En dit is die nieuwe single en die heet Too Late.

0: Sommige mensen houden een dagboek bij, anderen gaan hardlopen om hun hoofd leeg te maken. Maar terneuzenaar Jeroen Berghakker schrijft liedjes. Onder de artiestennaam Droomdienst heeft hij nu zijn debuutalbum uitgebracht. Het is nog lang niet donker. Een plaat vol persoonlijke verhalen, dromerige teksten en muziek die helpt om orde te scheppen in de drukte van het dagelijks leven. De nummers werden geproduceerd door Peter Slager, bekend van Bluff. En zaterdag presenteert Jeroen zijn album officieel met een optreden in Porky & Bess Terneuzen. Tijd om kennis te maken met de man achter Droomdienst. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen, aangenaam.
0: Droomdienst, een aparte naam. Waarom heb je daarvoor gekozen? En ik ben ook heel benieuwd wat je ermee wil zeggen.
1: Ik kwam niet meteen op Droomdienst. Ik kwam eerst op de naam Plafonddienst. En dat is als je niet kan slapen. Maar dat vond ik niet bij me passen, want ik slaap prima.
0: Gelukkig.
1: Alleen wat ik wel heb is dat ik heel veel aan het dagdromen ben. Dus ik dacht, afgeleid van die naam kom ik op Droomdienst.
0: En is dat iets waar je altijd al last even tussen haakjes van hebt gehad? Dat je makkelijk wegdroomt?
1: Ja, zolang dat ik me kan herinneren, ja.
0: En wanneer gebeurt dat dan het vaakst?
1: Zo'n 90% van de dag.
0: Maar dat is niet ingegeven door iets speciaals of zo? Dat je makkelijk wegdroomt als je op de weg zit? Of mensen tegen je praten?
1: Het ligt eraan aan wie het vraagt. Sommigen noemen het ADHD. En ik noem het gewoon druk aan wegdromen.
0: Even uitchecken, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Indie folk, dat is een beetje het genre van de liedjes die jij schrijft. Heel persoonlijk. Is het dan ook spannend om je zo bloot te geven?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik doe dit nu drie jaar, dit project dan. En ik ben iets minder zenuwachtig geworden. Maar ik heb soms nog wel eens, als ik dan op het podium sta... daar ben ik weer met me gezeik.
0: Nou, dat zullen mensen toch ook niet bedenken met mijn gezeik?
1: Nee. Ik sta achter mijn muziek. Ik denk dat ik leuke liedjes schrijf. Maar wat ik zeg, ik denk soms wel eens zitten mensen hierop te wachten.
0: Ja, blijft altijd spannend. Kan ik me helemaal voorstellen.
1: Zeker.
0: Je hebt een goede producer in de arm genomen, Peter Slager van Bluff. Zelf maakte hij een dialectfolkalbum, werkte samen met broeder Dieleman. Op welke manier hebben jullie paden elkaar gekruist?
1: Ik heb vorig jaar was ik geselecteerd voor een muziekcoachingstraject van Popakkoord, wat voor hen Pop aan Zee was. Het is een muziekplatform voor het promoten van muzikanten in Zeeland. En dan mag je een jaar aan je doelen werken. En ik wilde muziek opnemen, mijn liedjes naar een hoger niveau tillen. En ik gaf als suggestie Peter Slager. En die hebben ze benaderd. Dat is het korte verhaal.
0: Ja, Droomdienst. Jeroen Berghakker presenteert het album, het debuutalbum. Het is nog lang niet donker. Zaterdag in Porky & Bess Terneuzen. Dat optreden begint om 8:00. Jeroen, mag je nog even je eigen nummer aankondigen?
1: Ja, top. Ja, je gaat nu luisteren naar een liedje van Droomdienst, Slapen in het Bos. MUZIEK

0: TikTok, Instagram, Facebook. Nou, er is zoveel social media en Zeeuwse artiesten delen daar van alles op. En Stefan, die pluist dat allemaal uit. Hi Stefan.
1: Hey Elsa, Inherited komt met een nieuwe EP, All For One. En er is nu ook al een release show bij dat album aangekondigd. Op 10 oktober is dat te doen in de Loods in Roosendaal. Peter Slager heeft de nummers op de EP van Droomdienst geproduceerd. Je hoorde die artiest nu net in de uitzending. Peter Slager laat nu van zich horen en hij zegt dat hij trots is op de opname, de productie en de mix van die EP. Het is nog lang niet donker. Het nieuwe album van Jentel en de Boer is uitgekomen met de titel De Dagen. En afgelopen donderdag stond het duo in openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Jentel en de Boer worden bedolven onder positieve reacties op het album en dat optreden. Ja, en die worden dan natuurlijk weer volop gedeeld. Secret Rendezvous komt met een verrassing. Een tijdje terug trad het duo met Remy Lau uit Oost-Soeburg op in het Zonnehuis in Amsterdam. En de live-opname van het lied Mutual is nu te beluisteren op de streamingsdiensten. Een popakkoord meldt dat er allerlei showcases aankomen. Zo staat Droomdienst vandaag in Porgy & Bess, RGA in de spot. En nu alvast een aankondiging voor volgende maand op 10 oktober. Dan staat Sykes in de spot. Allemaal optredens om naar uit te kijken.

0: Muziek uit Zuid-Afrika met een Zeeuws tintje. Peter Toussaint is de frontman van deze band, Fourth Son of the South, met The Cold.
1: Het is indie pop rock. Hij is de vierde zoon uit het gezin en die ging naar het zuiden, vandaar die naam. Peter Toussaint was in het Zeeuwse onder andere lid van de band De Niro.
0: Muziek in dialect is deze week van de Vlaamse muzikant Wannes Capelle en Broeder Dieleman. En zij vonden elkaar muzikaal zo rond 2018. Samen met cellist Frans Grapperhaus maakte het trio een EP getiteld Dit is de bedoeling. En daarop staat dit, met eten.

0: Het is tijd voor de concertagenda. En het is vandaag Kraaipop in Breskens. Met een heleboel artiesten en de Zeeuws-Vlaamse DJ Dimitri van Wijk.
1: En vanavond is de EP-release van Droomdienst. Dat is Jeroen Bergakker met zijn band. En dat is in Porgy & Bess ter Neuzen en het begint om 20:30.
0: Morgenmiddag in de Stadsschouwburg van Middelburg een optreden van een nieuw jazzgezelschap. En wat voor eentje? Het Koekboekkwartet, bestaande uit de Zeeuwen Jan Menu op de baritonsaxofoon. En Frank Montes op zijn Hammondorgel. En hij zingt natuurlijk ook. En Vincent Koning op gitaar. En Dylan Vos op drums. En dat optreden begint morgen om 3:30.
1: En alvast voor aanstaande woensdag, dan speelt J.P. de Klerk de liedjes van zijn album The River Walks in Slot Oostende in Goes. Hij begint woensdagavond om 19:30. Kijk wel even of daar nog plek is.
2: Muziek uit Zeeland.
1: Nieuwe muziek uit Zeeland kun je altijd kwijt op muziek@omroepzeeland.nl. En kan je tussen de zaterdagen door niet zonder muziek uit Zeeland.
0: Natuurlijk
1: dan
0: niet.
1: Op de Zeeuwse top 40 en op social media.
0: Tot zover deze Zeeuwse top 40. Blijf vooral lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En maak er een goed weekend van.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
2: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een sta-opstoel.
3: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
16: Appetito.
15: Appetito.
17: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
18: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
17: Ah, check.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig?
0: Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
19: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan €80 miljoen aan donaties ontvangen van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tolen, Omroep Zeeland. Altijd. Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tolen, Omroep Zeeland. Altijd.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autry Werro en de Britse Kelly Hodgkinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Suybring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd, deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1... en won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: goed.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Frey? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.